0: is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Meer dan 1 op de 3 werknemers in ons land ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDB. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goteris.
3: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
2: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Volgens het Iraanse regime zou er ook schade zijn. Amerika ontkent dat. Volgens hen zijn de drones onderschept. En op de US Open tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van het Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel had de eerste set nogthans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar die kon dit dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. Die wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maximaal tot 21 graden. Donderdag en vrijdag dan bewolkt met kans op regen. Het wordt weer wat zachter dan bij zo'n 24 graden.

je wegging, was ik nergens. En ik dacht, hoe kom ik ergens? Spring van de hoogste kerktoren af. Ik liep maar wat te lijden en kon niets meer onderscheiden. Was nergens toe in staat, gewoon weg maf. Toen kreeg ik eindelijk vroeg in, wou niet meer steeds de kroeg in. Zitten treuren om de dagen van voorheen. Ik dacht, wat helpen zorgen, denk dan liever aan morgen. Ik kom er alweer aardig overheen. Ik heb voor je gekropen en mijn tranen laten lopen. Jij zat maar kil te kijken op je troon. Gedroeg je als een ijsblok en achteraf een kijkop. Nooit kreeg ik eens wat tederheid als loon. Ik wil niet overdrijven, maar van al de lieve lijven bestond voor mij slechts dat van jou alleen. Maar nu ben ik doorkneed.

je buren. Ik dacht, ik hoor toch goed dan ook bij haar. Maar wat ik ook probeerde, het was altijd het verkeerde. Ik werd voor jou toch nooit de man van het jaar. En toen ineens, toen dacht ik stop, het is idioot, dit kan niet kloppen. Als het zo moet, dan maar liever alleen.

toonde, dacht ik altijd maar hoe het was met jou. Ik zat maar wat te kniezen, dacht hoe kon ik haar verliezen. Ik interesseer me nooit meer voor een vrouw. Maar met mijn nieuwe grote liefde zing ik weer een ander liedje. Zo'n

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
3: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
2: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie 11 mogelijk in ons land. Meer dan 1 op de 3 werknemers ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goderis.
4: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
2: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen op een Iraans eiland gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. De VS konden drones wel onderscheppen. Het was van eind juni geleden dat Amerika nog aanvallen op Iran had uitgevoerd. Op de US Open Tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Verloor in de eerste ronde in 3 sets van de Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld. Van de Winkel had de eerste set nochtans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar kon die dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. De wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. En in ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en is 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
5: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaan, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doet wel extra deugd, ja.
2: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3-9 pas 11e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem is knap 4e met 8-12. Wisselend bewolkt met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel nog een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel wat zachter dan bij zo'n 24 graden.
6: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live-ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Oraliften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
1: Zeg, Lucas van den Aende, dat is toch een acteur, hè? Of is dat nou niet eens een vliegeneer?
0: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
1: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
0: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel, bel Opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
8: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
7: Dakwerken van der Linde?
8: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
7: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
8: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
9: Dakwerken van der Linde.
8: Beter god het niet vinden.
9: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.

0: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: 1 op de 3 buitenschoolse kinderopvangen wordt duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Vanaf morgen stijgt de prijs of veranderen de openingsuren. Het komt omdat lokale besturen vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en zelf activiteiten moeten aanbieden. Nathalie De Bast van de VVSG.
3: Het betekent dat een kind niet enkel opgevangen wordt, maar dat dat tegelijkertijd ook kan genieten van vrije tijdsactiviteiten, terwijl de ouders dus nog aan het werk zijn. Dat betekent ook voor steden en gemeenten dat ze moeten inzetten op die samenwerking tussen de opvanginitiatieven, maar ook de scholen en allerlei vrije tijdsspelers.
2: Voor sommigen gaat het om €500.000 per jaar. De VVSG pleit daarom voor duidelijke regels. De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
4: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
2: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie mogelijk 11 in ons land. De olieprijzen gaan opnieuw omhoog, met meer dan 2%. Voor een vat betaal je nu maximaal $90,4. Aanleiding zijn de recente aanvallen tussen de VS en Iran. De VS voerde voor het eerst in een maand nieuwe luchtaanvallen uit op Iraanse doelwitten. Het Iraanse leger reageerde met bombardementen op Amerikaanse doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Amerikaanse staat Arizona in het nationaal park de Grand Canyon is zeker 1 dode gevallen na plotse overstromingen afgelopen weekend. Nog zeker 15 andere wandelaars zijn vermist, dat meldt de Amerikaanse parkdienst. Die probeert de wandelaars nu te bereiken en vraagt informatie over hen. Zaterdag werden al zeker 60 mensen geëvacueerd. Een verrassing op de US Open tennis. De Servier Novak Djokovic is na de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Hij verloor van een Argentijn in 5 sets. De laatste keer dat Djokovic er al in de eerste ronde uit lag is al meer dan 20 jaar geleden. En in ons voetbal heeft Anderlecht voor de 2e keer op 3 wedstrijden verloren. In de Brusselse derby won Union met 3-0. Anderlecht-speler Marco Cana.
5: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen jou. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. De 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
2: Anderlecht staat pas 11e, Union is 5e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem is knap 4e met 8 op 12. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maximaal tot 21 graden. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel iets zachter dan bij 24 graden.
6: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
7: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Dag Robert, storen we niet?
9: Nee, kom binnen.
8: Onze kleine is roekbaar.
9: Hallo.
8: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
9: Allee maar, dat past toch nog?
8: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
9: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
10: Geniet er maar van, jongen.
11: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
13: Ja,
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij Goedemorgen te Antwerpen. Zoals vorige week aangekondigd is het vandaag een specialeke. Na 36 jaar werken in het volwassenenonderwijs is het vandaag officieel mijn laatste werkdag. Morgen ga ik op pensioen en ik kijk er echt naar uit. Het programma van vandaag is volledig gevuld met liedjes die een betekenis hebben voor me. Of die ik via luisteraars heb leren kennen. Of via collega's. We gaan van start met Stafke Fabrie. Goedemorgen, mensenlief.

Ilse de Lange is een Nederlandse zangeres die in 2012 een lied heeft uitgebracht over het verlies van haar papa. Een lied dat mijn gevoelens goed verwoordt, want na bijna 17 jaar mis ik hem nog altijd. Love Goes On.

We gaan verder met een landgenoot van Ilse, Rob de Nijs. Hij heeft het over mijn geheimen. Laat ons eerlijk zijn, wie heeft deze niet? Ook ik.

De volgende artieste behoort tot mijn favorieten, maar is ook de favo van een collegaatje dat ik enorm apprecieer, Sarah. Shirley Bassey met Something.

0: We zijn ineens verder gegaan met Dorothy Moore en Misty Blue, een nummer uit 76.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat manneke.
0: Fleetwood Mac is een groep die wereldwijd enorm veel succes heeft gekend. En nog steeds. Toch is er één nummer waar ik stapelzot van ben. Need Your Love So Bad. Eentje uit 68.

De volgende artiest is zeker een favo van mij. Het was dan ook niet gemakkelijk om een nummer te kiezen. Mijn keuze is gevallen op Hello Again, omdat dit enorm veel betekent voor me. Neil Diamond, lieve luisteraars. MUZIEK.

Enkele maanden geleden vertelde mijn goede vriendin en telefoniste Elke over een lied van Will Ferdi. Het was een nummer gebaseerd op En Septembre van Gilbert Bécaud. Lieve luisteraars, luister maar eens naar deze mooie tekst.

geluk te vinden is. In het grootste dat je zo begeert, maar in het kleine, dan zie je er

Mijn papa was een enorme fan van Lee Towers. Hoeveel optredens hebben we samen gaan bekijken? Wel, ik weet het niet meer. Daarom mag deze zanger vandaag niet ontbreken. It's raining in my heart.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gegouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: 1 op de 3 gemeenten maakt de buitenschoolse kinderopvang duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Vanaf morgen stijgt de prijs of veranderen de openingsuren. Het komt omdat lokale besturen vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en zelf activiteiten moeten aanbieden. Nathalie De Bast van de VVSG.
6: Het betekent dat een kind niet enkel opgevangen wordt, maar dat dat tegelijkertijd ook kan genieten van vrije tijdsactiviteiten, terwijl de ouders dus nog aan het werk zijn. Dat betekent ook voor steden en gemeenten dat ze moeten inzetten op die samenwerking.

0: Samenwerking tussen de opvanginitiatieven, maar ook de scholen en allerlei vrije tijdsspelers.
1: Voor sommige besturen gaat het om een half miljoen euro per jaar. De VVSG pleit daarom voor duidelijke regels. Al maar meer langdurig zieken verliezen hun uitkering na controle door de ziekenfondsen. Dat blijkt uit cijfers die De Morgen heeft opgevraagd. Bij bijna alle ziekenfondsen gaat het om een verdubbeling van de cijfers. Het komt omdat er meer controleartsen aan het werk zijn en er ook gewoon meer gecontroleerd wordt. Meer dan 200.000 mensen zijn wel nog altijd arbeidsongeschikt verklaard tot aan hun pensioen. De olieprijzen gaan opnieuw omhoog met meer dan 2%. Voor een vat betaal je nu maximaal $90,4. Aanleiding zijn de aanvallen tussen de VS en Iran vannacht. De VS voerde voor het eerst in een maand nieuwe luchtaanvallen uit op Iraanse doelwitten. Het Iraanse leger reageerde dan met bombardementen op Amerikaanse doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Amerikaanse staat Arizona in het Nationaal Park van de Grand Canyon is zeker 1 dode gevallen na plotse overstromingen afgelopen weekend. Zeker 14 andere wandelaars zijn vermist, dat meldt de Amerikaanse parkdienst. Die probeert de wandelaars nu te bereiken en vraagt informatie over hen. Zaterdag werden al zeker 60 mensen geëvacueerd. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart. Van 1001 naar 774 nu, blijkt uit het onderzoek van het Nieuwsblad. Komt door 2 factoren, verklaart Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
2: 1 velden, ruimte, en 2 mensen. Je moet altijd de vrijwilligers blijven vinden om zo'n club draaiende te houden. Men gaat heel vaak kijken naar schaalvergroting. Onder druk ook van lokale besturen die bijvoorbeeld zeggen, ja, we investeren niet meer in 5 verschillende voetbalclubs met 5 verschillende pleinen en we maken dan 1 grote sportcite in de gemeente. Zo zien we dat er jaar na jaar wat clubs verdwijnen en dat er fusies komen.
1: De clubs die blijven bestaan worden daardoor wel groter met meer leden. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer, maximaal tot 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel zachter dan bij zo'n 24 graden.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienhouderij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
6: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1. Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
7: Merci ImmoBiep.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Goedemorgen te Antwerpen. Na 36 jaar werken in het volwassenenonderwijs is het vandaag officieel mijn laatste werkdag. Morgen ga ik op pensioen en ik kijk er echt naar uit. Het programma voor vandaag is volledig gevuld met liedjes die een betekenis hebben voor mij of die ik via luisteraars heb leren kennen of via collega's. We zijn van start gegaan met de Antwerpse groep Trinity, 002-245-709. Lieve luisteraars, ik ben van thuis uit een enorme Antwerp-supporter. Een grootvader die in het bestuur zat, een papa die er heeft gevoetbald. Werd voetbal me met de paplepel ingegeven. Gary and the Pacemakers met het ultieme voetballied You'll Never Walk Alone, ongeacht voor welke ploeg je bent. When

We gaan verder met een nummer dat ik heb leren kennen via Rietje, de telefoniste bij Willem van Walen. Une chanson sentimentale pour une fille sentimentale van Lilian Saint-Pierre. Een nummer dat je wel naar de keel grijpt.

De volgende twee artiesten zijn er die ik via onze Radio Minerva heb leren kennen en behoren sindsdien tot mijn favorieten. Wanda Jackson met Love of the Common People, gevolgd door Barbara Mandrell, After the Loving.

Lieve luisteraars, onze secretaris Eddy is ondertussen aangekomen in de studio. En jullie kunnen hem bereiken op het nummer 03-219-60-30. We hebben allemaal een nummer dat helemaal bovenaan de lijst staat. Voor mij is dat de eentje van mijn zanger aller tijden. Gilbert Bécaud met Je t'appartiens.

In een ver verleden brachten de Eagles een nummer uit dat een enorme impact op me had. Toen hoorde ik de versie van onze eigen Sophie en Paul Carrack, Love Will Keep Us Alive.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Esther Phillips met Nobody But You, een nummer speciaal voor mijn partner. Lieve luisteraars, ik ben een echte senior en ben daar dan ook enorm fier op. De Streentjes met Antwerpen, mijn stad.

Veel van onze luisteraars hebben wel een relatie achter de rug die niet was wat ze ervan verwachten en leren later iemand kennen die ons gewoon laat zweven. Zo heb ik het ook ondervonden. We starten met Let Me Go My Merry Way, gezongen door Charlie Rich, en gaan verder met Dionne Warwick, I'll Never Love This Way Again.

We zijn aan het einde van dit programma gekomen. En zo dadelijk is het de beurt aan Hubert en Rosina. Morgen vroeg om 6:55 nemen mijn man en ik het vliegtuig naar Tormolinos. We gaan daar een weekje mijn pensioen vieren. De uitzending volgende week maandag zal door Fred Medley worden verzorgd. We gaan eruit met een nummer waarvan de titel op mijn arm staat getatoeëerd. Barry White met The First, The Last, My Everything. Een verwijzing naar onder andere mijn zoon.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
2: Zeg, Lucas van den Einde. Dat is toch een acteur, hè? Of is dat hij niet eens een vliegeneer?
1: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
2: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg er direct in.
1: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 10 uur.

0: In Mol in de provincie Antwerpen is het lichaam van een vrouw van 28 gevonden. Gisteren al, maar het raakt nu pas bekend. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Het parket spreekt van een mogelijk verdachte overlijden en is een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen. In Ivoire in de provincie Namen wordt rond deze tijd afscheid genomen van Timeo. Dat is een jongen van 5 die eind juni verdween. Zijn lichaam werd vorige week teruggevonden. Het is nog niet duidelijk hoe hij is overleden en wat er precies is gebeurd. Ook het lichaam van Timeo's vader, een man van 29, is daar in de buurt gevonden. Hij wordt morgen begraven. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart. Van 1001 naar 774 nu. Blijkt uit onderzoek van het Nieuwsblad. Komt door twee factoren, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
1: 1. Velden, ruimte. En 2. Mensen. Je moet altijd de vrijwilligers blijven vinden om zo'n club draaiende te houden. Men gaat heel vaak kijken naar schaalvergroting. Onder druk ook van lokale besturen die bijvoorbeeld zeggen, ja, we investeren niet meer in 5 verschillende voetbalclubs met 5 verschillende pleinen en we maken dan 1 grote sportsite in de gemeente. Zo zien we dat er jaar na jaar wat clubs verdwijnen en dat er fusies komen.
0: De clubs die blijven bestaan.

0: dan wordt het daardoor wel groter met meer leten. Wisselend bewolkt en veel wind bij zo'n 19 graden. Hier en daar valt er ook een bui. Morgen overwegend droog met zonnige perioden bij zo'n 21 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 23 graden dan.
1: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
2: De Robert? Wie is dat?
1: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
2: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
1: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
2: Zwaasdingen?
1: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
2: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk zo zei die het ook nog van alles liegen.
1: Robert de expert. 0 draai, 226, draaien 90, draaien 90.
2: Welk bedrag had hij nog gedacht?
1: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
3: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
4: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
5: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, beste mensen, een goeiemorgen. Met terug met de Muziekacademie, met Rosina aan de telefoon en ik aan de microfoon. En we gaan direct beginnen met ons eerste nummer. C'est beaucoup mieux comme ça, Ginette Renaud.

0: dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Frans is dat, manneke.

tijd voor de keuze van Rosina voor deze week. En we beginnen met eentje van Benny Goodman. Let's Dance.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
4: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
5: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
4: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
4: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
7: Zeg, Lucas van den Aende, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
6: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
7: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg er direct in.
6: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
8: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: In Mol in de provincie Antwerpen is het lichaam van een vrouw van 28 gevonden. Gisteren al, maar het raakt nu pas bekend. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Het parket spreekt mogelijk van een verdachte overlijden en er is een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen. In meer dan 2 op de 3 scholen die in het schooljaar 2024-2025 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecontroleerd. In totaal ging het om zo'n 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Drommen heeft opgevraagd. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden.
11: De inspectie heeft een heel belangrijke taak. Ze houden de scholen eigenlijk een spiegel voor om te zien waar de werkpunten net zijn. Als het 10 jaar duurt voor de inspectie langskomt, dan denken scholen dat ze goed bezig zijn. Het belang van een goede pedagogische begeleidingsdienst mogen we niet onderschatten.
10: Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens de coronajaren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is vrijdag in intieme kring begraven. Dat schrijft haar nichtje op sociale media. De begrafenis vond plaats in Nashville in de staat Tennessee, waar Dolly Parton werd geboren. Ze overleed vorige week dinsdag na een korte strijd tegen kanker. Dolly Parton werd 80 jaar. Wisselend bewolkt en veel wind bij zo'n 19 graden. Hier en daar valt er ook een bui. Morgen overwegend droog met zonnige perioden bij zo'n 21 graden. Woensdag dan hetzelfde weer, donderdag. En vrijdag valt er lokaal een bui, maximaal tot 23 graden.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
13: Ja,
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds

0: gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
1: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
0: 0485 54 87 85.
2: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mij bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

0: Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander en Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander en Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dakje.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32. Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn illegaal voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
7: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
10: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Et tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population. Et ça tourne déjà dans ma tête.
9: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In meer dan 2 op de 3 scholen die in het schooljaar 2024-2025 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecontroleerd. In totaal ging het om zo'n 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden.
11: De inspectie heeft een heel belangrijke taak. Ze houden de scholen eigenlijk een spiegel voor om te zien waar de werkpunten net zijn. Als het 10 jaar duurt voor de inspectie langskomt, dan denken scholen dat ze goed bezig zijn. Het belang van een goede pedagogische begeleidingsdienst mogen we niet onderschatten.
9: Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens de coronajaren. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen en bijna 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. In Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een incident. Daarbij werd ook geschoten, dat zegt de politie. Het gebeurde gisteravond. Volgens getuigen liepen verschillende mensen steek- en schotwonden op. Anderen werden opzettelijk door auto's aangereden. De daders sloegen op de vlucht. Later werden wel al 2 mensen gearresteerd. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En sport dan. Nafi Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de 7-kamp op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste 7-kamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door ruzie met de Belgische Atletiekfederatie. Thiam is drievoudig Olympisch kampioene op de 7-kamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.

0: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
1: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
0: De Bip for Life? Wat is dat?
1: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
0: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
1: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
2: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
3: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
4: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
3: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
4: Wie is dat? Ook een kinesist?
3: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
5: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
6: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
7: Allemaal?
6: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
8: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
7: Wat zei het hem?
6: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
2: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
10: Merci Immobiep.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
12: Radio Minerva. Supersong met Frankie.

Een zeer goede middag, Van harte. Welkom bij Supersong, beste luisteraars. Live vanop het Sint-Anneke. Een beetje een verlaten Sint-Anneke. Dat is wel een groot verschil tegenover 2 weken geleden. Want daar waren ze hier aan het zoeken voor een plaatje voor op de plaats te liggen. Jawel. Ik ben Frankie en aan de telefoon zit Monique klaar om jullie vragen en reacties te ontvangen. Wil je lid worden of gewoon hello zeggen of een goeie dag? Dat kan. En je kunt ons bereiken op de 03-219-1727. Maar eerst wil ik graag Hubert van harte bedanken voor het programma De Muziek Academie van 10 tot 12. Ook een welgemeende bedanken wel aan Rosina voor haar inzet aan de telefoon. Maak het jezelf gemakkelijk, geniet van de muziek, de sfeer en het gezellig samen zijn. En we zijn blij dat jullie erbij zijn. Ga je aan tafel, zit je aan tafel, smakelijk eten. En we zijn vertrokken. Onze eerste, ik heb gelezen dat ze 13 september terug een aantal concerten gaan doen. Ze is aangekomen in Frankrijk al voor te repeteren. Ik heb het over Céline Dion. Hier is eentje uit 1993. Hier is ze samen met Clive Griffin en When I Fall in Love.

Mag je wel zeggen, jawel. Dat was Johnny Mathis met Crazy World, eentje uit 1986. En nu gaan we even terug naar 1994, samen met Luther Vandross, samen met Mariah Carey. Hier zijn ze met Endless Love.

Kek Jersey met I Wonder. Het was eentje uit 1975. En onze volgende artiest is eentje van bij ons. Ze moest enkele jaren, alleen veel jaren geleden, optreden op zijn verjaardag. En hij had gevraagd van, kom jij eens zingen bij mij. En hij had gedacht van, ze gaat haar eigen repertoire zingen. Maar nee, ze heeft het repertoire gezongen van de jarige zelf. En de jarige was toen Wil Ferdy. En onze zangeres was Yvette Ravel. En hier is ze met een akoestische versie van De Straatmus van Parijs.

liefde en geluk. En van verdriet dat ze zelf vaak heeft gekend. Want al haar liefdes

0: Even Hengstel doet altijd bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Again. Psst, Marcus. Luister het eens.
5: Dit is Radio Minerva. U luistert naar Supersong.

Dit was de accordeonist Claude Piaf met Memories Are Made of This. En nu gaan we even naar Frankrijk met François Valéry. Hier is hij met Dormir avec toi.

Hey, dit was Julio Iglesias, ook al uit 1981 dit liedje. Ik heb nog wat info. Nog tot 1 november is het Poldermuseum in Lillo alle zondagen en nationale feestdagen geopend. En dat wil tussen 13 en 18 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het nummer 0485-614832, op 0485. 61 48 32, of via boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje en herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd, toen alles beter was. Op zondag 13 september neemt het Poldermuseum deel aan de Open Monumentendag onder de naam In Goede Handen. En die dag is het geopend van 10 tot 18 uur. Voor meer informatie kan u terecht op hun website www.poldermuseum-lillo.be. En nu gaan we naar onze Vlaamse Julio Iglesias. Hij heeft vele jaren in Spanje gewoond, maar nu is hij al enkele jaren terug. Ik heb het over Frank Galan. Hier is hij met Me va, me va.

0: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
1: Jawel, beste luisteraars, we hebben weer een nieuw steunend lid bij en daar gaan we even voor naar Hoboken. Vele kassiers, welkom in die grote Radio Minerva-familie en bedankt voor de steun aan Radio Minerva. En we mochten kiezen, je hoorde alles graag naar het Gent, want je had geen keuze. Dus ik heb gekozen eentje van Perry Como. Hier speciaal voor ons nieuw steunend lied Vele kassiers uit Hoboken. Perry Como met Killing Me Softly with Her Song.

Deep is the Night. Dit was Tony Christie, eentje uit 1978. En we gaan nog één vocale spelen en dan gaan we er even uit voor wat reclame en het nieuws van 1 uur. En weet je nog, in 2007 dan schreef Antwerpen een wedstrijd uit van een nieuw liedje over Antwerpen. En toen werd dat gewonnen door Olly. Weet je nog, nooit niks meer van gehoord, hè, maar hij was gewonnen met Zot van A. Hier is Olly. Tot na tijd zijn van 1 uur. Tot zo.

0: Gaan we dan gestemd? Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want dat pit is mij wel niet goed, hè. Kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Pietersmeubelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Pietersmeubelen in Schoten.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Premier Bart De Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
7: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Et tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population. Et ça tourne déjà dans ma tête.
6: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant zijn 2 mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers. Ze raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. 3 mannen drongen er binnen. Het is nog niet duidelijk waarom of wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan 500 miljoen euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de 2 die eerder dit jaar uitgebracht zijn. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon van 10 jaar met een rendement van 2,59%. In Nepal en Tibet zijn wel meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog 3 Belgen en 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. Sport dan. Nafit Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de zevenkamp op de atletiekmeeting in Talons in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiekfederatie. Thiam is 3-voudig Olympisch kampioene op de zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen ook voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
10: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.

Les Baxter met The Poor People of Paris. Welkom terug in het tweede gedeelte van de Supersong Live vanop het Sint-Tenneke. Ik ben Frankie en in Studio 2 zit Monique en die kan je bereiken op de 03-219-1727. En nu, twee mensen die elkaar nooit samen in de studio hebben gezien, ook niet samen opgetreden, maar ja, de techniek staat voor niks tegenwoordig. Hè. Ze hebben alle twee het liedje apart opgenomen en dat is samen dan gemixt. Hier is Elvis Presley, samen met Billy Fury, Because of Love.

0: Funny little gay Hawaiian chant. Funny little gay Hawaiian chant. Funny little gay Hawaiian chant.
1: The Hawaiian War Chant. Ja, ik zie ze zo op het strand met rieten rokjes, maar ik denk dat dat alleen maar in de films was. Ik denk niet dat dat echt was. Die waren de Ammons Brothers, jawel. En nu gaan we even terug naar bij ons met Rina Pia. En Papa Piccolino.

En zo heeft iedereen zijn problemen. You've got your troubles, I got mine. Dit waren de Fortunes uit 1965. En nu naar Gary Hager. But I do.

0: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
1: Jawel, beste luisteraars, we hebben weer een nieuw lied bij, een steunend lied. We gaan naar Zwijndrecht, naar Nicole Westerlink. Nicole, bedankt voor je steun aan Radio Minerva en welkom in die grote Radio Minerva-familie. En we mochten kiezen, en hopelijk heb ik goed gekozen, speciaal voor Nicole, ons nieuw steunend lied Frank Sinatra, met You Are the Sunshine of My Life.

Lynn Anderson met Snowbird. Dat was eentje uit 1970. En nog een dame met een geweldige stem. Ik heb het hier over Shirley Bassey. And All I Ask of You.

0: dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
1: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-3268. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-3268.
4: Radio Minerva. Supersong met Frankie.

Dit was Klaus Wunderlich met een medley. Lara's Team, This Is My Song en Twilight Time. En nu gaan we een paar leden van ons feliciteren met hun verjaardag. Freddy uit Aartselaar, Maria uit Hoboken, Sigrid Capelle, Marijke uit Schilde, Simon uit Deurne, Harry uit De Pannen, Carolus uit Kalmthout, Luc uit Semst, Rayul uit Hoven en Francine uit Schoten. Een gelukkige verjaardag vanwege mij, Frankie en van Monique. En de volgende is Des O'Connor. Hier is hij met Stardust.

Dit was er eentje uit 1952. Dee Martin met You Belongs to Me. En nu 1968 met Al Martino en The Look of Love.

Trini Lopez met You'll Never Know was eentje uit 1965. En nu gaan we heel. Ja, mijn oudste plaatje van dit uurtje, 1950. Hier is G. Mitchell met My Heart Cries For You.

T. Mitchell, My Heart Cries For You. Mijn twee uurtjes zitten erop. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en natuurlijk ook van Monique. Wij zijn er terug volgende week. En wie eenmaal uitgerust is en er volledig wil terug invliegen, is er onze Omer Braam. Ze zijn terug, ja, en Christianneke aan de telefoon. Dus de volgende twee uurtjes geweldige muziek met de Music Box. Jawel. En we gaan eruit met Nat King Cole, The Way I Love You. Blijf afgestemd, blijf luisteren naar Radio Minerva. Tot volgende week. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
2: Zeg, Lucas van den Aende. Dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
1: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
2: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg er direct in.
1: Haal je graag.

0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Buitenlandminister Maxime Prévost heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op de vingers getikt. Aanleiding was een post van White op sociale media. Daarin noemde hij minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke de grootste loser van ons land. Vanwege de alcoholwetgeving. In totaal zaten ze zo'n anderhalf uur samen. Je hoort ambassadeur White.
4: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
3: Prévost heeft White nog maar eens duidelijk gemaakt dat zo'n incident zware gevolgen kan hebben voor de relatie tussen beide landen. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant zijn twee mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers, raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. Drie mannen drongen daar binnen. Het is nog niet duidelijk waarom of naar wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is nog naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan een 500 miljoen euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de twee die eerder dit jaar werden uitgebracht. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon op 10 jaar met een rendement van 2,59%. Wisselend bewolkt deze namiddag met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
5: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live-ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
6: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
7: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
8: En wel, de robeer gaf mij super advies. En vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
7: En wat kost deze schatting?
8: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Een goede namiddag, luisteraars van Radio Minerva en welkom in het programma van de Musicbox. Na 2 weken van ons jaarlijks verlof terug klaar om er weer in te vliegen met een gevarieerd programma met voor elk wat wils. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-17-27. Wij bedanken Martijn de Rijer en Maria Elvis voor het invullen van ons programma van verleden week. En Frankie en Monique voor het programma Supersong van vandaag, tussen 12 en 14 uur. Intussen is het tijd voor ons eerste vocale nummer en dat wordt Frankie Lane met I Believe.

Woman in Love. En dat was onze eigen Dana Winner. En met Neil Sedaki gaan we langs de Stairway to Heaven.

En zo waren we even terug in de jaren 40 en een selectie uit de film Meet Me in St. Louis. Het werd Judy Garland met de Trolley Song. We krijgen Johnny Mathis en dan zijn we in de jaren 70. Johnny Mathis, What Will My Mary Say?

trompetorkest van Frank Saxfield. En zij brachten Love Letters in the Sand. We gaan verder met Johnny Ray. All of Me.

0: Een tango medley en die kregen we van Lily Vincent.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.

0: Do, een succesnummer van Peter Maffay. Geboren in Roemenië op 30 augustus 1949. Gisteren 77 jaar geworden.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En wij begroeten een nieuw steunend lid. En dat is Fabienne Hoeben uit Edegem. Wij bedanken haar voor de steun aan Radio Minerva. En speciaal voor Fabienne hebben we Della Reese. En die zegt, you made me love you.
2: I don't know why you did it, but you made me. I say, I don't know why you did it, but you made me. I say, I don't know why you did it, but you made me.

You Made Me Love You van Della Reese. En dat was speciaal voor ons nieuw steunend lid Fabienne Hoben uit Edegem. Met nogmaals de dank van Radio Minerva. Onze volgende gasten, dat zijn de Ramblers. Over 25 jaar.

Acercate Mas of Come Closer to Me. Het werd ons gebracht door Nat King Cole en Natalie Cole. We gaan verder met het orkest van Kai Warner, de broer van James Last. Tie a Yellow Ribbon.

Dave Barry. Een opname uit 1965. You got this strange effect on me. We besluiten dit eerste deel van het programma The Music Box vocaal met een medley uit de tijd van toen, gebracht door Vera Lynn. Na de reclame, rond de tijd zijn van 15 uur, zijn wij er weer. Tot straks.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdoos hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar?

0: een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. En dat overleefde hij niet. Het slachtoffer van de steekpartij is niet in levensgevaar. Er lopen nu 2 onderzoeken. 1 naar de mesaanval en 1 naar de schoten van de agent. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, is niet van plan om zich vanaf nu in te houden op sociale media. Dat zei hij na een gesprek van zo'n 1,5 uur met buitenlandminister Prevot. Die riep White nog eens op het matje nu, omdat hij minister Frank van den Broeke online een loser had genoemd door de strengere alcoholwet.
1: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
0: Prevot maakte White duidelijk dat zulke incidenten de relatie tussen beide landen kan verzuren. In Zwitserland heeft de politie een verdachte opgepakt voor de schietpartij op het technofeest afgelopen weekend. Het gaat om een Zwitserse man van 43. Hij zit nu in de cel als hoofdverdachte. De politie gaat er voorlopig vanuit dat hij de enige schutter was. Over zijn motief is er nog geen nieuws. Bij de schietpartij kwam een Italiaanse vrouw van 22 om het leven. 5 andere mensen raakten gewond. Eerst nog kans op een stevige bui, mogelijk met onweer bij 20 graden. Geleidelijk aan klaart het op vanaf de kust. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog bij 21 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
5: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
7: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
8: Merci Imobiep.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Iedereen welkom in deel 2 van het programma The Music Box bij uw Radio Minerva. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-1727. We begonnen dit tweede deel met Dino Garcia y Suscarios. En zij brachten een mooie vertolking van Esperanza. En Doris Day, die heeft het nu over Just One of Those Things.

Vic Damone, In the Still of the Night. En van Isabel Bond krijgen we nu Let Me Call You Sweetheart.

The Wind Beneath My Wings. Deze keer in de versie van de Amerikaanse countryzanger Gary Morris. Tijd voor een instrumentaaltje en dat krijgen we van de Franse accordeoniste Yvette Horner. Morena de Mi Copla.

Jimmy Frey. En hij had zijn hart verloren in Zaragoza. En dan is er Dinah Washington. En die zegt, I left my heart in San Francisco.

0: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, maar dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen. Want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen. Dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan. Het zijn de beste.
4: Het Minerva Café. Om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68. Of via reservatie@radiominerva.be.

My Cup Run It Over With Love. Deze keer in een versie van Jim Nabors. En dan is er Edith Piaf. Le flanflan du bal.

0: Tot zover Edith Piaf. Onze volgende gast is Ron Davies. Hij overleed op 22 januari in 1971 na 3 maanden in coma te zijn geweest met een auto-ongeval in Oostende. Hij was slechts 24 jaar. Ron Davies en hij brengt voor ons Mijn Leven.
1: Oké. Mijn tijd is om. En heb ik som, dan valt de doek neer. Gedaan, die dolle jacht, die zucht naar macht.

en ik heb gereisd op zeven zeeën. Mijn wil was steeds mijn wet.

Maar nu dat ik moet gaan en dat ik nog zo graag zou blijven, ik krijg niet eens de kans om nog

Stop al je zorgen in je plunjezak. En dat kregen we van de Vlaamse accordeonist Roger Egermond. En dan is er Tom Jones. You'll never walk alone.

For You, For Me, Forevermore. En dat kregen we van de Amerikaanse Fran Warren. En dan is er Engelbert Humperdinck. 10 Guitars.

Engelbert Humperdinck en Ten Guitars. En we besluiten met de Duitse zanger Heino. En het nummer Blauw Blut der Enzian. Martijn de Reijer en Maria Elvis zijn aanwezig. Dus zeker luisteren naar uw Radio Minerva. En wij zijn er weer volgende week maandag. Bye bye.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: In Eupen, in het oosten van ons land, heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Dat gebeurde gisteravond toen twee groepen het met elkaar aan de stok kregen nadat hun kinderen ruzie hadden gekregen. Uiteindelijk gingen 50-tal mensen met elkaar op de vuist. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerhaalde,

0: komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen zeker 8 doden, 20 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het meestal ook droog bij 21 graden.
1: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
2: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
3: zeg?
2: Ja, Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
5: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom in het programma Ice Society, samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Redder. Aan de overkant, zoals steeds aanwezig, vaste telefoniste Maria Elvis. U kunt haar bellen op 03-219-1727. Het zij om lid te worden. Vragen over de radio, vragen over de playlist. U belt daar doodgewoon op 03-219-1727. En tevens een heel dikke merci aan mijn collega Omer en telefoniste Christian. Want zij deden het weer uitstekend de twee vorige uurtjes.

Dat was dan het orkest van Ray Conniff met Music to Watch Girls Go By. En u kunt ons beluisteren op de 98 FM-band, het zij via de streaming of ook op DAB+. Waarom zou je het niet doen? We gaan verder met twee vaste waardes, ook van Radio Minerva, Connie Francis en Buddy Greco. MUZIEK

Onze eerste vocaliste was, zoals gezegd, Connie Francis met La Vie en Rose. Gevolgd door Buddy Greco met Be Anything But Be Mine.

Dit was natuurlijk Sir Cliff Richard met Gewits It's You. Daarvoor hadden we dood gewoon een heel schoon nummerke van niemand minder dan Mary Hopkins, een Welse zangeres. Those Were the Days. En ja, wij zenden boodschappen uit en die worden wel soms vergeten, maar ook zeker en vast aangenomen. Zo kreeg ik een briefje van een luisteraar. Regelmatig hoor ik op Minerva het spotje luisteren naar Radio Minerva en geen lid zijn, zeg je niet verlegen. Van eerlijke schaamte heb ik me lid gemaakt. Wel, dat is heel mooi dat ze zoiets zeggen. En die persoon, die bedanken we met een nummertje. MUZIEK

0: Dit was dan Indian Summer door Barry Gibb en Larry Gutlin en Roy Orbison. Speciaal voor dat lied dat uit valse schaamte dan toch lied is geworden. Waarvoor onze dank.
1: Je huilt, meisje lief.

De koning van het Vlaamse lied wil turen met je uilt meisje lief. Nog tot 1 november is het Poldermuseum in Lillo alle zondagen, nationale feestdagen, geopend tussen 13 en 18 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het nummer 0-485-61-48-32 of via één woord boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje en herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd, toen alles beter was. Op zondag 13 september neemt het Poldermuseum deel aan de Open Monumentendag onder de naam In Goede Ande en is die dag geopend van 10 tot 18 uur. Wilt u meer informatie? Geen probleem. U kunt terecht op hun website poldermuseum-lillo.be.

0: Engelbert Humperdinck, die bracht dan Love Is All. Gevolgd door Dionne Warwick met Walk On By.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03 219 32 68, of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat, manneke.

0: Van de Boxtops kregen we The Letter, gevolgd door de King Elvis Presley met Blue Moon of Kentucky.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we krijgen een nieuw steunend lied dicht in mijn geburen, Edegem. Ik ga hem proberen de achternaam serieus te verklappen. Peter Dizialak. Hij vroeg een nummertje van Andy Williams. Wel, hier zit.

Dit was dan Andy Williams mee Up, Up en Away. Speciaal voor ons nieuwsteunend lied uit Edegem, de heer Peter Dzialak. Hartelijk welkom bij onze grote Radio Minerva-familie en in naam van u hartelijk bedankt.

Bij ons hier in Antwerpen zeggen ze, ieder zijn meug. Wel, voor Gieten was dat, ik wil een cowboy als man. Daarvoor de zachte, zoetgevoelige stem van Gene Pitney met Something's Gotten Hold of My Heart.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
3: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32. Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks anders op, hè?
5: Wat, hè?
6: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
9: Zeg, Lucas van den Aende. Dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegenier?
8: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
9: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
8: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
10: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
11: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen voor van de Vlaamse regering. Maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor de gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt Heidi Degereks van Netwerk tegen Armoede.
13: Wat we nu vooral zien is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten? Elke euro telt, hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt is van ik ga ze niet sturen. Ik ga ze proberen zelf opvangen, ik ga minder uren werken of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
12: Bevoegd minister Gené zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. In Brussel zijn 2 jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel, voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Hij

0: redmiddel. De bemanning van de veerboot die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen zeker 8 doden, 20 andere mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De dodentol na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Rode duivel Matthias Fernandez Pardo vertrekt bij Lille in Frankrijk en trekt naar Newcastle in de Premier League. Dat betaalt 60 miljoen voor hem, plus bonussen. De transfer is ook goed nieuws voor A-agent. Dat sprak met Lille af dat het nog een deel krijgt bij een doorverkoop. Goed voor een kleine 5 miljoen euro. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen dan. Later kans op wat regen bij 20 graden.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
3: Zeg Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
4: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
3: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
4: Wie is dat? Ook een kinesist?
3: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
5: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
6: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
7: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
6: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op en let wel... per stuk.
8: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
7: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
9: Robert, de expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
10: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
11: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
12: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci ImmoBiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom terug in het tweede gedeelte iSociety, een programma in een samenstelling en presentatie van Martijn de Rijer. In Studio 2 wacht onze secretaresse telefoniste Marja Elvis op uw telefoontjes. U kunt haar

Doris Day, die bracht dan voor jullie Moonlight Bay, gevolgd door de zangeres op de blote voetjes, Sandy Shaw, Lonely Love.

0: Een gitaar boogie shuffle door de Amerikaanse instrumentale rock and roll band The Virtuals.
1: Naast FM en streaming, nu ook op DAB+. Radio Minerva is helemaal mee.

0: Forever and Ever, dat kwam dan van de tokkelende pianist natuurlijk Fats Domino. Een sentimenteel nummer, gevolgd door Thomas Wayne Tragedy.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we gaan nog even terug naar Edegem voor een nieuw steunend lied, Frans Verachtert. Hij vroeg een nummertje van Alan Jackson.

Summertime Blues door Alan Jackson. Speciaal voor ons nieuw steunend lied uit Edegem, Frans Verachterd. Hartelijk dank voor uw liedmaatschap en blijf luisteren naar onze mooie muziek.

ook een vaste zangeres op Radio Minerva, Vicky Leandros, met Après Toi. En we kregen een liedje, Julia Says, door de Schotse zanger Marty Pellow.

Toch fijn dat ze dat tegen u zeggen. Can't take my eyes off you. Dat vond ook Andy Williams. En we gingen nog even wat swingen met Gene Vincent en Bebop Alula.

Dit was dan voor jullie Billy Ocean met Love Really Hurts Without You. Daarvoor het Amerikaanse country duo Dale en Grace, I'm Leaving It Up To You.

0: In Mendocino van Michael Holm, de Duitse zanger, was het weer heel warm. En we bleven eens lekker kussen till I kiss you door de Everly Brothers.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Zo, met de Letterman sloten we het programma af. Zij brachten nog When I Fall In Love. Morgenavond zijn we daar terug voor Unchained Melody. En nu staat onze Mark al klaar voor 2 uurtjes mooie jukeboxmuziek voor jullie te presenteren. Ik dank jullie voor het luisteren. Ik dank mijn secretarisse vrijwerk. En tot morgen.

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunt u bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoe ik.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio
4: Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij verzamelde 207 caps en scoorde 125 goals. Hoogtepunten waren de eindwinst in de Copa America in 2021 en 2024 en tussenin de wereldtitel in 2022. Dit jaar verloren Argentinië en Messi in de WK-finale tegen Spanje. Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen euro voor van de Vlaamse regering. Maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt Heidi Degeriks van Netwerk tegen armoede.
5: Wat we nu vooral zien is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten? Elke euro telt hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt is van ik ga ze niet sturen, ik ga ze proberen zelf opvangen, ik ga minder uren werken of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
4: Bevoegd minister Genee zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. Drie magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistratenexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel beslist. De drie gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een vierde advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrecht.

0: mist, onder wie ook 3 Belgen. En er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen dus al maar zwakker. En die zijn nochtans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
3: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
4: ja,
3: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
4: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
3: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
4: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
3: 0485 54 87 85.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
6: Met ImmoBip ben je zo binnen als een huis.
7: Merci, ImmoBip.
8: Aha, aha, aha. Minerva.
9: Met Mark Uitenhoven op Radio Minerva. Dit is Jukebox, uw wekelijkse afspraak met de aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Uw gastheer is Mark Uitenhoven.

0: maandag van augustus en van de zomer. Onze boekentas met brooddoos staan al klaar. Maar eerst nog een aflevering van Jukebox, zo net na High Society, van collega Martin de Reijer. Welkom.
1: U luistert naar Jukebox.

Unreachables, heren. Dat hebben jullie massaal gedaan op donderdagavond in de Minerva-tent. Maar aan alle mooie liedjes komt een einde. Ook aan die van de Drifters en Dance With Me. En Lloyd Price, die heeft een hele grote personality.

Dean Martin bezong zijn liefde voor Rome in twee liedjes. On an Evening in Roma en Mama Roma. En we hebben een jarige acteur, Richard Gere. Die wordt vandaag 77 jaar. En als u zich afvraagt, die Richard Gere, die zingt toch niet? Wel nee, maar hij schitterde wel in de film Pretty Woman naast Julia Roberts. En dit was de titelsong.

Zeg onmiddellijk ja of er gebeurt wat. Dimmi subito di si van Paul Anka. En het is ook morgen de hemelse verjaardag van acteur en zanger George Maharis. Hij werd op 1 september 28 geboren.

Terry Stafford, maar Paul Wayne en I'll Touch a Star. Muziek die u enkel bij ons hoort. Om 18:30 om precies te zijn. Net als deze van Dean Barlow.

We moeten vandaag ook weer afscheid nemen van een echte Radio Minerva diva, Abel Lane. Een ster uit de jaren 50, werd 95 jaar. En als u meer wil weten over Abel Lane, dat leest u op onze website www.radiominerva.be. Hier is er nog eens Abel Lane.

Het zand zal wel wat nat zijn na de regen van voorbije dagen, maar toch schreef Pat Boone Love Letters in the Sand. Vorige week moesten we ook afscheid nemen van country zangeres Dolly Parton. En u kent ze uiteraard van haar grote hit. Maar dit komt uit 1962. Een piepjonge ster in wording. Dolly Parton, The Love You Gave.

Nieuw-Zeeland, John Rhodes en Save the Last Dance for Me. We hebben nog een goede 4 minuten, dus Dorsey Burnett kan er zeker nog.

0: I'm gonna keep on loving you forever, baby, 'cause it's no sin. I'm gonna keep on loving you, honey, 'cause it's no sin.
1: Het is helemaal geen zonde om naar Radio Minerva te blijven luisteren, ook na 7 uur, want we hebben nog een uurtje Jukebox Live voor de boeg. Blijf bij ons dus ook na het tijd zijn van 7 uur. En dit zijn nog de Locomotions met Sarinanda.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog roepen.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeubelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubelen in Schoten kunnen ze het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeubelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
7: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schat.
6: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
7: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
6: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
8: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Caroline Genee. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt, omdat de lokale bestuurder dat nu zelf moet organiseren en beter moet maken. En dat kost veel geld, zeggen ze. Maar Genee reageert.
11: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren 80 miljoen euro extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
10: Netwerk tegen armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het al financieel niet zo makkelijk hebben. 3 magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistraatexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel beslist. De 3 gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een 4e advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen daardoor zwakker. En die zijn nogthans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij kwam aan 207 caps en 125 goals. Zijn afscheid is voor sportjournalist Janko Beekman niet echt een verrassing.
12: Er waren de voorbije weken, zeker in de Argentijnse media, al langere geruchten over een afscheid. Voor het Argentijnse voetbal en voor het wereldvoetbal is dit sowieso het einde van een tijdperk. Er is leven na Lionel Messi, maar het zal wel een heel ander leven zijn. Uiteraard heeft het Argentijns voetbal nog talenten, maar ja, ze zullen nooit, maar dan ook nooit, nog maar in de buurt komen van wat Lionel Messi in zijn carrière heeft gepresteerd.
10: En dat is wel wat. Messi won met Argentinië 2 keer de Copa America en 1 keer de wereldtitel. En Racing Genk-doelman Luca Brugmans vertrekt naar Liverpool. Hij is nog maar 18 en gaat er een contract voor 5 of 6 seizoenen tekenen. Liverpool betaalt maar liefst 35 miljoen euro. Dat is een record voor Genk. Dat kreeg eerder deze zomer al 33 miljoen voor Koskaretsas

0: One thing you never do.
1: Johnny Tillotson was er 100% zeker van. You can never stop me loving you. En nog een tieneridool uit de jaren 60 en 50 ook, Bobby V.

Domino nog steeds dol op Blueberry Hill. 03-219-1727, dat is ons nummer. En deze meneer komt uit Zuid-Afrika.

Mr. Lotus kwam uit Zuid-Afrika en breidt er nog een stukje aan. Dit is ergens Halfway to Paradise. 03-219-1727, dat is ons nummer tot 8 uur. En we gaan even de rock'n'roll tour op met Bill Haley.

0: Barry White probeerde zijn belofte na te komen. I'll do anything for you. En dit is Johnny Nash met Too Proud.
1: Elke maandagavond 2 uur lang vinyl à volonté op Radio Minerva in Jukebox.

0: Ray Conniff wenste ons al zoete dromen, maar eerst nog na 8 uur naar Sarah luisteren naar haar avondstond. En daarna naar Maarten van Gent met het slaapmutsje. En we zijn ondertussen op 12 minuten van het einde van Jukebox Live genaderd. Deze kan er nog bij.
1: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur.

Can't See About Me van Ella Dodds. En vorige week draaiden we een heel mooi nummer van El Hazan. En omdat we er maar niet genoeg kunnen van krijgen, hoort u het nog eens. It's a Sin, El Hazan.

0: Always Together van Al Martino. Zo, we zijn helemaal rond. Bedankt voor het luisteren en tot over 7 dagen. Tot Jukebox.
1: U luistert naar Jukebox.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Carolien Genee. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt, omdat de lokale besturen dat nu zelf moeten organiseren en beter moeten maken. En dat kost veel geld, zeggen ze. Maar Genee reageert.
3: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren 80 miljoen euro extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
2: Netwerk tegen armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het financieel al niet gemakkelijk hebben. In Lodelin-Sarre in Charleroi zijn 3 mensen omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hun auto botste daar, wellicht aan een hoge snelheid, op een andere auto en vloog tegen een paal. De 3 overleefden die klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En Italië verlengt zijn grenscontroles voor reizigers vanuit Spanje met 15 dagen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die controles begonnen een maand geleden als reactie op de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spanje in Noord-Afrika. Tienduizenden migranten probeerden daar toen om Europa binnen te geraken. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan zee nog enkele buien. Minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden.

maandag 31 augustus. Dit is de laatste dag van de zomervakantie. Ik zou zeggen alle kindjes blij, maar waarschijnlijk zijn het alle mama's. Na één weekje afwezigheid ben ik terug met Avondstond. Maar je weet, we vliegen er nooit in zonder collega Mark Uitenhoven te bedanken voor zijn programma Jukebox. Genoeg gezeverd en geleuterd, we vliegen erin met Tom Jones. Die vraagt één minuutje van mijn tijd, maar voor jullie heb ik er nog iets minder dan 100. A minute of your time.

Moesten de muren kunnen praten? Wie weet. We luisterden naar Hello Wells, geschreven door Willie Nelson, maar als eerste uitgebracht door Farron Young. Speciaal voor de mensen van Brussel, Leuven en omstreken die hetzelfde DNA dragen als ik. Deze kennen jullie zeker van buiten. Jean-Jacques, Emmy en Guido als het trio Cassiman met Soy Tolimense.

wel met grote trots dat ik meedeel dat dit mijn tante, mijn onkel en mijn papa zijn, de trio Cassiman. Het volgende nummer klinkt heel vrolijk door de melodie, maar vergis je niet, het gaat over terugkijken op je leven, afscheid nemen en beseffen dat de mooie tijd voorbij is. Overigens, Terry Jacks versie is gebaseerd op Le Moribond van Jacques Brel. Dit is Seasons in the Sun.

Kom hier niet meer terug. Deze harde boodschap werd gebracht door die warme, rustige stem van Nat King Cole. Je hoorde Don't Come Around Here Anymore. Welke bijzondere kracht brengt twee mensen soms bij elkaar? Meestal door een beetje toeval? Hier zijn die Edsels met What Brought Us Together.

Blijf vooral zoals je bent. Je bent mooi zoals je bent. Billy Joel was dit met het gekende Just the Way You Are. Tijd voor The Voice. We luisteren natuurlijk naar Frank Sinatra, Old Man River.

We gingen zo net naar Frankrijk met een van de grootste romantische zangers uit de jaren 60, Adamo met La Nuit. Sarah Smile is een prachtige uitvoering van een echte 70s klassieker en het is een cover van Hall & Oates. Hier is een liedje voor mezelf, de Britse Rumor met Sarah Smile.

We luisterden achtereenvolgens naar Jimmy Young met You'd Be So Nice To Come Home, gevolgd door de Dupree's met You Belong To Me. Tijd voor mij, Madame of All Times, het vrolijke nummer van Shirley Bassey. Kiss me.

Deze was een liefdesverklaring aan zijn eigen vrouw. Dit was Lionel Richie samen met The Commodores, Three Times a Lady. We gaan even terug naar de jaren 50 met Tab Hunter. We horen hem met Young Love.

Er is voor mij altijd ruimte voor die guitige Doris Day. Dit was Fly Me to the Moon. Iets recenter is deze, Andrew Gold met Never Let Her Slip Away.

Voilà, het eerste uurtje zit er weer bijna op. We gaan eruit met een restantje van de instrumentale Blue Moon, maar geen paniek, jullie zitten het volgend uurtje weer met mij opgeschept. Tot zo dadelijk.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Lodelijnsaar in Charleroi zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hun auto botste daar, wellicht aan een hoge snelheid, op een andere auto en vloog tegen een paal. De 3 overleefden die klap niet. Het zou gaan om 3 zussen tussen de 30 en de 40 jaar oud. Nog een 4e slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk. Terwijl bijna 6 op de 10 wel de dag zelf nog een reactie krijgen als ze iets fout gedaan hebben. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau iFox. Zoiets zorgt voor twijfels op de werkvloer. Dat zegt Jurgen de Vos van Cado Nation. Dat is een platform waarmee je werknemers of collega's complimenten kan geven.
3: Van alle oorzaken waar mensen weggaan bij een bepaald bedrijf, blijkt het gebrek aan erkenning een van de grootste oorzaken te zijn. En voornamelijk na vakantieperiodes, dat is dan echt zo de piek van de jobwisselmaanden, noemen ze dat dan. En dus eigenlijk die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, maar toch wordt dat eigenlijk vaak over het hoofd gezien.
2: Een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om erkenning te geven. En er waren in de maand juli wereldwijd nog nooit zoveel vliegreizen als vorige maand. Het was maar 0,2% meer dan in juli vorig jaar, maar dat was ook al een recordmaand toen. Dat meldt de Internationale Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen. De stijging komt onder meer doordat er binnen China meer gevlogen is en ook meer tussen Europa en Azië. Juli en augustus zijn altijd wel de drukste maanden voor vliegreizen. Vanavond en vannacht opklaringen, aan zee nog enkele buien, minimaal rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden.
4: U luistert naar Avondstond, elke maandag van 8 tot 10 met Sarah Kassiman op Radio Minerva.

De bekendste cover van dit nummer is van The Searchers. Deze was de originele van The Clovers met Love Potion No. 9. We gaan even naar Frankrijk met een nummer dat de nodige onzekerheden en emoties van de tienerjaren mooi weet te vangen. Been there, done that. C'est dur d'avoir 16 ans. Michel Thor.

0: Baby, you're the ginchiest.
1: Je hoorde Connie Stevens en het Burns met Cookie, Cookie, Let Me Your Comb. Ook bekend waren deze Ronnie Spector, zus Estelle Bennett en hun nicht Nedra Tully. Zij vormden samen de Ronettes. Dit was hun doorbraak, Be My Baby.

0: bit of snotty, darling.
1: Cool, you don't need to shave.
0: Yeah, I know, and it's marvellous here.
1: Half past Dr. Twinbrow now, only 5 minutes, I've got to go.
2: We dreven het tempo een beetje op met Pink Shoelaces van Dodie Stevens en Come Outside van Mike Sarney. Je leven evolueert, het kan veranderen en soms moet je helaas afscheid nemen van degene met wie je dacht verder te gaan. Change Partners, Roy Hamilton.
3: Must you dance?

Paul Anka schreef veel van zijn eigen hits en nummers voor andere artiesten. Zo schreef hij onder meer It's Time to Cry, Put Your Head on My Shoulder en later ook de bekende My Way voor Frank Sinatra. Dit was een van zijn mooie klassiekers, A Steel Guitar and A Glass of Wine. We luisteren nu naar Gary Puckett en The Union Gap met Young Girl, gevolgd door I Will Follow Him van Peggy March. Yeah.

I Will Follow Him van Peggy March. Marty Fortson, Joe Pennell, Doug Keen, Ozzy en Rich Kruka. Vijf middelbare schoolvrienden die met California Sun een echte zomerhit hadden te pakken. Nu een minder bekende, maar heerlijke opname van de Rivieras, Moonlight Cocktails.

Dit was Sonnet Yves Dutheil met zijn Prendre un enfant. En daarvoor genoten van Once Too Often van Teddy King. We gaan even terug naar de 60s. Dit is de Amerikaanse zangeres Tracy Day met een heerlijk zonnig nummer, Here Comes the Boy.

Blijkbaar zijn mijn neven en nichtjes uit het Brabantse aan het luisteren en ze vragen zich af waar mijn Antwerps accent is gebleven. En wel, om te zeggen, het is 10:15 en we gaan mijn laatste kwartierken in, samen met Johnny Mathis, I'm Stone in Love with You.

Van de tijd toen Zestien nog piepjong was en alles nog moest beginnen. Want Zestien zijn, dat is jong, maar voor je het weet staat je compleet op zijn kop van de liefde. Mooi beschreven was dit Only 16 van Craig Douglas. De Searchers nu, When You Walk in the Room.

Ziezo, het zit er weer op, beste luisteraars. Er staan jullie nog 2 uurtjes te wachten met Maarten van Gint. En ik heb gekozen voor een nummer van Patsy Cline, maar deze keer gebracht door Kate Hudson. Ik wens alle mama's en papa's succes met de eerste schooldag. En ik wens jullie vanuit de grond van mijn hart een fijne avond toe. En vooral, sweet dreams. Tot volgende week. Toi toi.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Tadej Pogačar is deze namiddag met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat laat zijn team weten op sociale media. Pogačar viel zaterdag zwaar in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk en een hersenbloeding en veel schrammen. Pogačar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze zijn toestand verder kunnen opvolgen. Daarna keert hij terug naar huis en kan zijn revalidatie beginnen. Het is niet duidelijk wanneer Pogačar weer zal kunnen koersen. 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk, terwijl bijna 6 op de 10 wel de dag zelf nog een reactie krijgt als ze iets fout deden. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau iFox. Zoiets zorgt voor twijfels op de werkvloer, dat zegt Jurgen de Vos van Cadonation. Dat is een platform voor complimenten aan werknemers of collega's.
3: Erkenning in een positieve zin is zeer belangrijk voor het geluk van een werknemer. En als een werknemer die erkenning mist, is dat een van de voornaamste redenen dat die een nieuwe job gaat zoeken. Die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, is eigenlijk ook weinig moeite voor veel bedrijven, is dusdanig belangrijk, maar toch wordt dat vaak over het hoofd gezien.
2: Een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om erkenning te geven. Italië verlengt zijn grenscontroles voor reizigers vanuit Spanje met 15 dagen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken daar. Die controles begonnen een maand geleden als reactie op de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spanje in Noord-Afrika. Tienduizenden migranten proberen daar toen om Europa binnen te geraken. Er waren in de maand juli wereldwijd nog nooit zoveel vliegreizen als vorige maand. Het was maar 0,2% meer dan in juli vorig jaar, maar dat was ook al een recordmaand toen. Dat meldt de Internationale Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen. De stijging komt onder meer doordat er binnen China meer gevlogen is en ook meer tussen Europa en Azië. Juli en augustus zijn altijd wel al de drukste maanden voor vliegreizen. Teleurstelling voor Rafael Collignon op de US Open Tennis. Hij ligt er meteen uit in de eerste ronde tegen een Amerikaan die niet eens in de top 700 staat. Collignon is zelf de nummer 38 van de wereld. Hij verloor in 5 sets na meer dan 4 uur tennissen. Collignon liet ook 5 matchballen liggen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut in New York nog de 3e ronde. En dan nog fijn dierennieuws, want in de Zoo van Antwerpen is een westelijke laaglandgorilla geboren. Niet alleen schattig, maar ook erg belangrijk, want die soort is kritiek bedreigd, onder meer door stropers, ziektes en ontbossing. De zoo heeft nog geen naam voor de babygorilla. Hij moet sowieso wel met een B beginnen. Iedereen mag nog tot 13 september suggesties doen via de sociale media van de zoo. Daarna kunnen bezoekers ook stemmen. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een bui, minimaal rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag dan eerst opklaringen, later kans op wat regen en 20 graden.

Het Slaapmutske, het laatavondprogramma waarin muziek en poëzie het best met elkaar kunnen vinden. Samenstelling en presentatie, u Maarten van Gent. Dank alweer aan Mark en Sarah voor een kleurrijke vooravond en u, lieve vrienden daar aan de andere kant, een goede avond samen.

Van op Mantovani's gouden LP, een album of favorite waltzes. I love you truly. Drie woorden om het te zeggen met stijl. I love you truly, dear. Life with its sorrow, life with its tear, fades into dreams when I feel you are near. Een langzame wals uit 1901 van de allereerste Amerikaanse vrouwelijke songwriter, Carey Jacobs. Carey Jacobs-Bond, de naam van haar jeugdliefde Dr. Frank Lewis Bond. En nu eentje van Carey Jacobs met de woorden erbij. When you come to the end of a perfect day and you sit alone with your thought, while the chimes ring out with a carol gay, and we find at the end of a perfect day the soul of a friend we've made. Kijk eens, als dat niet mooi is.

Michael Holiday met 2L, de Engelse Bing Crosby werd hij genoemd. Strange Music from the Heart. Frank Sinatra met het orkest van Gordon Douglas, terugblikkend. It was a good year.

Jeff Love op muziek van Victor Scherzinger, One Night of Love. Geen wonder, ze hadden eerst toegegeven, I adore you.

I adore you, Anna Maria Alberghetti, El Salmineo in Aladdin, een pantomime musical van Cole Porter. Niet alle sprookjes blijven duren, funny familiar, forgotten feelings.

Tom Jones in Zakenas Funny Familiar Forgotten Feelings. Vertelde een Perzisch edelman. Vanmorgen eilt mijn tuinman, wit van schrik, mijn woning in. Heer, heer, één ogenblik. Ginds in de Rooshof snoeide ik lood na lood. Toen keek ik achter mij, daar stond de dood. Ik schrok en haaste mij langs de andere kant, maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan, voor de avond nog bereik ik Ispahan. Vanmiddag, lang reeds was hij heengespoed, heb ik in het Zederpark de dood ontmoet. Waarom, zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt. Hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht bedreigd? Glimlachend antwoordt hij, geen dreiging was het waarvoor uw tuinman vloot. Ik was verrast toen ik 's morgens hier nog stil aan het werk zag staan, die ik 's avonds halen moest in Ispahan.

Nelson Riddle, de Proud Ones, het thema uit de film, muziek van Lionel Newman. En het gedichtje, het Perzisch gedichtje, werd hertaald door Pieter Nicolaas van Eyck, de tuinman en de dood. Gauw ander thema, de kusjeswals.

0: Monsieur Alain Barrière met eigen werk juist en passant. En als u nu zegt, mooi, kende ik niet, dan ben ik zo gelukkig dat ik u heb kunnen verrassen. Drie Amerikaanse vrouwen trekken naar Rome en smeken de fontein van Trevi om hun liefdesdromen waar te maken. Three Coins in the Fountain, het jaar was 1954.
1: Make it mine. Make it mine. Please make

De Four Aces met een doorbloeier van Jules Stein en Sammy Cohn, Three Coins in the Fountain. In Rome droomden zij van de liefde en ze vonden ze daar ook. Zelfde gevoel bij ons Dana Winner, 1000 mooie dromen.

Je kunt wel zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof en liefde

Daarna winnen Rob Dex van Herman Pieter de Boer. 1000 mooie dromen. Een sarcastisch gedichtje. Hier rust bezijden Lydius zijn vrouw Helvetia. Zij ging als eerste heen. En dat hij haar postuum voor zich alleen mocht krijgen, was een lichtpunt in zijn rouw. Hij wou dat hier in marmer huizen zou wie zo vaak in het vlees uit huis verdween, en dat haar hondje als gehouwen in steen een zinnebeeld zou blijven van haar ontrouw. Fidel, zo heet de hond hier neergezet, als knipoog naar het losse huwelijksbed. Hij blafte niet naar vrijers, wel naar dieven. Maar, passant, trap niet op zijn staart. Hij bijt.

Zo, we waren tweemaal ondeugend met het ironisch gedichtje Epitafo van de Spaanse edelman-dichter Francisco de Quevedo, 1580-1645. En daarna was er Gus Meus, kedenk, kedenk, denk. Nou ja, dat sprak voor zichzelf. En de liefde kan toch zo mooi zijn.

Doris Day met een doorbloeier van Irving Berlin. They say it's wonderful. Ze heeft het dus alsnog alleen maar van horen zeggen. Vuurtje stoken misschien.

Nana Mouskouri met une chanson van Jean-Pierre Ferland. Fais du feu dans la cheminée. Gezellig toch? Vallen nu oogstjes dicht, dan wens ik u nu een goede nacht met zoete dromen. Fijn dat u er was. Tot volgende week. En jullie, lieve nachthuilen, tot zo.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Tadej Pogacar is deze namiddag met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat laat zijn ploeg weten op sociale media. Pogacar viel zaterdag zwaar in de Ronde van Spanje en moest ook opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk, een hersenschudding en ook veel schrammen. Pogacar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze daar zijn toestand kunnen blijven opvolgen. Daarna keert hij terug naar huis en kan zijn revalidatie beginnen. Het is niet duidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen fietsen. In de Hoge Venen, in het oosten van ons land, heeft de stevige wind opnieuw voor grote heropflakkeringen van de natuurbrand gezorgd. Er zijn opnieuw extra hulpdiensten ingezet en die hebben het vuur wel onder controle kunnen houden. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Blussen vanuit de lucht ging ook heel moeilijk door het slechte weer. De brand in de Hoge Venen brak op 14 augustus uit en vernielde meer dan 3000 hectare natuur. Teleurstelling voor Rafael Collignon op de US Open Tennis. Hij ligt er meteen uit in de eerste ronde tegen een Amerikaan die niet eens in de top 700 staat. Collignon is zelf de nummer 38 van de wereld. Hij verloor in 5 sets na meer dan 4 uur tennissen. Collignon liet ook 5 matchballen liggen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut in New York nog de derde ronde. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook wel kans op een bui, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft dan meestal droog bij 21 graden.

Welkom terug, lieve trouwe nachtuilen. Zigeunergitarist Django Reinhardt werd wereldberoemd met zijn Nuage. In 1942 zette Jacques Larue daar een tekst op voor Lucien de Lille. Lentement dans le soir, le train s'en va. Sur le quai, son mouchoir s'enfuit déjà. Ik zie het zo gebeuren.

Madame Lucienne de Lille op muziek van Django Reinhardt, Nuage. Een afscheidliedje dus, en daarom pleister music voor broken hearts.

Don Cornell, play some music for broken hearts. Op het midden van mijn levenspad gekomen, kwam ik bij zinnen in een donker woud, want ik had niet de rechte weg genomen. Toen ik neerviel, verscheen daar een man voor mijn ogen. Mens dan wel geest, wat u ook wezen mag, heb medelijden. Ik was een mens, zei hij. Mijn vaderstad was Mantua. Over Aeneas heb ik een heldendicht geschreven. Bent u Vergilius? Vroeg ik verlegen. Bent u die taalfontein waaraan steeds weer zo'n brede stroom van verzen is ontstaan?

Nel mezzo del cammino di mia vita, zo begint de Divina Commedia, de goddelijke klucht van Dante. Hij is de weg kwijt en ontmoet de Romeinse dichter Virgilius, die met hem zal neerdalen in de hel, waar zondaars in 9 helle kringen boeten voor hun zonden. U bent gewaarschuwd. U hoorde Pierre Fournier in het Andante uit het celloconcerto van Antonio Vivaldi. Als alles tegenslaat, look for the silver lining.

Margaret Whiting met Paul Weston op muziek van Jerome Kern. Look for the silver lining. Er zijn zo honderden kleine gekke dingen die mij aan jou herinneren. These foolish things remind me of you.

Rod Stewart, jawel, hij was het. Those foolish things remind me of you. En dan is het wachten tot ze terugkomt. Of ze terugkomt.

Max van Praag, als de deur zacht opengaat. Oorspronkelijke lied van Bruno Balz. Heel mooi. Ja, we hebben wat gehad, maar ik zal het hem nooit vertellen. My lips are sealed.

Gentleman Jim Reeves, my lips are sealed. Zwijgen is de boodschap. Een meezingertje, I'll be forever blowing bubbles, komt uit een Broadway musical uit het eerste vredesjaar 1918, The Passing Show.

Doris Day, I'll be forever blowing bubbles. Als de aarde een tuil is, leek op een prentenkaart voor verliefden, een tuil met roze lint, dan is die tuil de uwe, kind. Als de wolken aan de hemel stilstaan en ze luisteren samen naar de wind, dan zijn die wolken de uwe, kind. Als een hart zich veilig wanend plots zijn maat verliest en alle reisjes wint, dan snelt dit hart u tegen, kind.

Nat King Cole, op muziek van Johnny Green en Paul Francis Webster, The Rain Tree, komt uit de gelijknamige film met Elizabeth Taylor en Montgomery Clift. De film werd geen succes. En de versjes waren van Richard Minne. Hier is hij, een oude slager van René Carrel.

René Carl, rote Rosen, rote Lippen, roter Wein, laden uns ein. Onze grote vriend Den Donald heeft nu ook ruzie met zijn naaste buur Canada. Je kan het niet gekker bedenken, Lake Ontario heet nu Lake America. Wat zou onze Canadese countryzangeres Anne Murray daarvan denken?

and Merriman and Song van Randy Goodman, You Needed Me. Overigens, de naam Amerika komt voor het eerst voor op de wereldkaart Universalis Cosmographia, die door de Duitse cartograaf Martin Waldseemüller uitgegeven werd in 1507, nog geen 15 jaar na de eerste reis van Columbus. Waldseemüller gebruikte de naam Amerika ter ere van de Italiaanse ontdekkingsreiziger en collega-cartograaf Amerigo Vespucci. Voilà, Donald, nu weet je het ook en nu nog onthouden.

Bob Eberle met het orkest van Enoch Light, I Understand. Of de zomer stilaan ten einde loopt, of nog wat in petto heut, we zeggen alvast dank, lovely sunny days.

Demis Roussos met een song van Francis Lai. The Queen of Country is niet meer. Ruim 60 jaar lang heeft ze ons verblijd met haar songs en haar glimlach. In 1997 werd er zelfs een schaap gekloond dat haar naam kreeg. En in de deeltjesfysica werd er een subatomair deeltje naar haar genoemd, de Parton. Een hardwerkende artieste, zonder capsones en bijna 60 jaar getrouwd met Thomas Dean, die ze had leren kennen in een wasserette. Dolly dear, thank you for the music.

Dolly Parton met eigen werk Do I Ever Cross Your Mind. Lieve vrienden, onze tijd zit erop, maar niet getreurd. Bij leven en welzijn horen we elkaar terug volgende maandag, wanneer wij weer samen ons slaapmutsje opzetten. U weet het onderhand, als u wat kwijt wil, mij kan u alleen bereiken via de mail. Ik ben namelijk niet aanwezig in de studio. Dit programma neem ik voor u op in mijn thuisstudiootje. Een mailtje kan dus wel naar maarten.vangent, G-H-E-N-D-T, @telenet.be. Slaap zacht allemaal, uw Maarten van Gent.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een grote overwinning voor Amerikaans president Trump, want hij mag doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Een groep mensen die het erfgoed wilden beschermen hadden daar bezwaar tegen ingediend, maar het Hooggerechtshof heeft dat verworpen. Trump zegt al langer dat de balzaal noodzakelijk is voor de nationale veiligheid om het Witte Huis te beschermen tegen een aanval. In de Hoge Venen, in het oosten van ons land, heeft de stevige wind opnieuw voor grote heropflakkeringen van de natuurbrand gezorgd. Er zijn opnieuw extra hulpdiensten ingezet en die hebben het vuur wel onder controle kunnen houden. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Blussen vanuit de lucht ging ook moeilijk door het slechte weer. De brand in de Hoge Venen brak op 14 augustus uit en vernielde meer dan 3000 hectare natuur. En in het noorden van India zijn zeker 11 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Onder hen ook 8 kinderen. Door de knal zijn enkele huizen in de buurt ingestort. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar gelijkaardige rampen gebeuren wel vaker in India, omdat eigenaars van zulke fabrieken zich niet echt aan de veiligheidsregels houden. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een bui, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft meestal droog bij 21 graden.